van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

0: Mannekes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Bloemkoken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2.

0: Een hele prettige morgen. Welkom bij Nostalgie Plus. Niet het WK voetbal, niet de Tour de France, met geen enkel televisieprogramma. Wel de zonne-eclips. Dat is het kijkcijfercanon van het jaar in de zomer van je leven. Het is 7 uur. Hier is het nieuws met Simon van Elslander. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gedeeltelijke zonsverduistering lokte gisteren massaal veel mensen naar stranden, parken en dakterrassen om te zien hoe de maan de zon voor 90% bedekte, met het hoogtepunt om 13 over 8. 'S Nachts en in de vroege ochtend kon je ook heel wat vallende sterren spotten. Tijdens de piek van de Perseïde zag je de grootste meteorenregen van het jaar passeren. Voor een nieuwe gedeeltelijke eclips in België is het wachten tot 2081. Een totale zonsverduistering volgt pas in 2142. De zware aardbeving in het westen van Colombia heeft al zeker aan 265 mensen het leven gekost. Bijna 3500 mensen raakten ook gewond. De president heeft de economische noodtoestand afgekondigd, waardoor hij zonder tussenkomst van het parlement belastingen mag opleggen en de begroting aanpassen. Met een nieuw noodfonds wil de regering verwoeste scholen, ziekenhuizen en wegen herstellen. Nog altijd wordt onder het puin gezocht naar mensen. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horde. Ze startte sterk, maar in de laatste rechte lijn viel ze stil. Ze verbrak wel haar persoonlijk record. In de finale van de 400 meter eindigde de geblesseerde Daniel Segers als achtste en laatste. En op de 110 meter horde wist landgenoot Zeno van Nijgen, ondanks een persoonlijk record, de finale net niet te halen. Medaillekandidaat Eli Bakari kwam ten val over een horde. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij 35 graden. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Temperaturen rond de 30 graden dan. Zondag gedeeltelijk bewolkt en ook kans op enkele plaatselijke buien. Het koelt dan wel af tot 26 graden.
0: 10 kilometer file met Frits Meister, de vertragingen van enkele minuten, want zoveel is het niet hoor. 7 minuten verlies je op de A12 Boom Brussel, van Strombeek-Beveren tot Grotelinde-Laken. Op de binnenring rond Brussel komt er 7 minuten bij, van Grimbergen tot Machelen-Woluwelaan. Andere vertragingen rond de 3 à 5 minuten.
2: De zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

Dat heet dan een frisse start van een tropische dag. Met Foreigner en Cold As Ice. Het is 6 over 7. Goedemorgen. Toch handig, hè, dat onze nieuwsman van vanochtend, Simon, dat hij het verteld heeft. 2142, dan is er een volledige zonsverduistering in ons land. 2142. Voilà, ik heb het al aangestipt in mijn agenda. Een mens kan nooit vroeg genoeg beginnen aan zijn bucketlist. Nou, zo kan je het ook bekijken natuurlijk. Dan CC komt eraan naar Dr. Beat van Miami Sound.

Gio Donna luisterde in de jaren 90. Die kent dit nummer ongetwijfeld. 10cc met Donna. Het is 13 over 7. En eens kijken wat we vandaag op het menu hebben. Op het weermenu. Wel, het gaat snikheet worden. Zonnig en zeer warm weer. Temperaturen van 30 graden in de Ardennen tot 33 graden aan zee. En 35 graden elders in het land. En het kan zelfs op sommige plaatsen net iets hoger zijn. Er komt wel verkoeling aan zee in de vorm van een zeebries. In de loop van de namiddag zal dat zijn. En dan vannacht, ja, 12 graden in de Ardennen, maar toch 22 graden in de grote steden. Voor heel veel mensen wordt dat weer woelen in bed. En dan kijken we ook al naar morgen. Geen wijziging. Vrijdag krijgen we dus zonnig en warm weer. Ook temperatuur vrijdag van 30 tot 35 graden. Zaterdag, dat wordt wel wat anders. Afwisselend opklaringen en wolken. Lokaal zijn buien mogelijk. Soms met een onweerachtig karakter. Het wordt iets minder warm. Iets een pietje. Maximaal van 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. En mogelijk in het uiterste zuiden van het land temperaturen tot 34 graden. En aan de zee moet je rekening houden met een matige noordenwind. De wind, dat kan toch voor wat verkoeling zorgen. Zondag gedeeltelijk bewolkt met mogelijk plaatselijke buien. Het gaat verder afkoelen en de temperaturen, maximum temperaturen, en dat is een verademing van 11 tot 26 graden. Weinig wespen dit jaar, vind ik, en ook weinig vlinders. Zouden ze verdronken zijn, paardementen genoeg? Zo te sterven op

0: Zeker een herinnering aan jouw golden years. Zo hoort het ook bij Nostalgie Plus met deze Boudewijn de Groot. Cat Stevens, die heb ik straks op het menu staan, maar ook UB40. En Anita Ward, die gaat Belletje Trek doen. Dadelijk al.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meere in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meere.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

schuldig. Maar ik was nog maar een jaar of 10. Alsof dat mij vrij blijft natuurlijk. Belletje trek bij Anita Ward op deze donderdagmorgen met Ring My Bell. Ja, tegenwoordig kan je dat ook niet anoniem doen. Hè? Gewoon bellen bij iemand en dan snel weglopen. Want er staan overal camera's en er zijn van die bellen die hebben meteen rechtstreeks verbinding met de smartphone aan mensen. Ja. En dan komt het meteen uit. Dan is de deugniet niet gevangen. 8 voor

0: Er zijn wel meer versies die een hit geworden zijn van dit nummer. Denk maar aan Jimmy Cliff, aan Maxi Priest, aan Mr. Big veel later. Maar het origineel is van Cat Stevens en die hoorde je net hier bij Nostalgie Plus met Wild World, romantische jongen die Stevie Wonder. Ja, even vlug een telefoontje te doen om te zeggen dat hij zoveel van je houdt. I just call to say I love you. Eerste hoofdpunten van het nieuws. Simon, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag mogen supermarkten 7 dagen op 7 open blijven en tot 9 uur de deuren openen. Toch betekent dat niet dat alle supermarkten ook langer open zullen zijn. De strengere arbeidswetgeving rond zondagswerk blijft gelden en zelfstandigen vrezen dat de extra personeels- en energiekosten niet opwegen tegen de opbrengst. De woordvoerder van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stapt eind augustus op. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar gezin en kinderen. Amerikaans president Donald Trump reageert met begrip en behoudt haar wel als extern adviseur voor de komende midtermverkiezingen. En dan nog dit. Een Britse schoonmaakster heeft toen ze aan het opruimen was een ongeopende marsreep gevonden uit 1991. Opvallend, de reep woog 62,5 gram en dat is ruim 1,5 keer zo zwaar als de marsreep die we vandaag kennen. Het is een schoolvoorbeeld van krimpflatie. Fabrikant Mars steekt de verkleining op de gestegen cacaoprijzen. Op sociale media wordt ook druk gespeculeerd hoe die 35 jaar oude chocolade er van binnen zou uitzien. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken, lokaal ook kans op enkele buien. En zondag wordt het ook wat frisser tot 26 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 26 kilometer file. Er gebeurde een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent. Ter hoogte van Linkeroever, 40 minuten erbij daar. Vanaf Antwerpen-Zuid op de E19 Mechelen-Antwerpen, 10 minuten trager van Mechelen-Noord tot Rumst. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek ook 10 minuten erbij van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. En je verliest 10 minuten op de E19 Antwerpen-Mechelen van Kontig tot Rumst. Andere vertragingen, 3 à 5 minuten.
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: Hij en hij alleen is de conciërge van het hemelsparadijs Saint Peter. Draagt een grote sleutelbos, of tenminste één grote sleutel hangt aan zijn gordel, aan zijn heup. En dat is natuurlijk de sleutel die toegang geeft tot de hemel. Altijd vriendelijk zijn met de man, want hij staat daar ook aan het onthaal. Een vakantieplaatje wil ik ook wel draaien op deze donderdagmorgen in de zomer van je leven. Wat dacht je van Casey in the Sunshine Band, Come to My Island? Dat is voor straks na Petit Laclac.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

Goedemorgen, 14 overal vacht. Wat zou je ervan denken? Om je dag goed te beginnen, heel goed te beginnen, met een fantastische hit uit jouw golden years. Uit de 60s, 70s of 80s. Een dikke hit die je nog eens wil horen op de radio. Laat maar weten, hè. Via ons WhatsApp-nummer 0477 900 800. 0477 900 800. Maar je kan niet alleen plaatjes voor jezelf aanvragen. Je kan het ook voor iemand anders doen. Iemand die jarig is bijvoorbeeld. Of voor de collega's. Het kan hier allemaal bij Nostalgie Plus. Ik had een vakantieplaatje beloofd. En dit is er echt wel een. Casey en de

klinkt als een paradijselijke vakantie. Allen daarheen. Naar de B&B van Casey en de Sunshine Band. Raymond van het Gummelwoud, die woont hier graag. Dat gaat hij zo meteen weer laten werken naar Paul Young en Wherever I Lay My Head. Maar eerst wil ik het hebben over de kranten. De krantentitels van vandaag, donderdag 13 augustus. Het gaat natuurlijk over de zonne-eclips op alle voorpagina's. Het nieuwsblad titelt allemaal gek op de eclips. Magisch één woord bij het laatste nieuws. Iedereen blijkt of kijkt liever in dezelfde richting. Het heeft iets romantisch, dat is de titel bij de Standaard. De morgen miljoenen Europeanen bewonderen zeldzame zonsverduistering. Gazet van Antwerpen, iedereen in de ban van de zon. Ook in Antwerpen, massale belangstelling voor de eclips. En applaus voor de zon, zo klinkt het op de voorpagina van het Belang van Limburg. Het Belang van Limburg heeft het ook nog over de zilveren medaille. Zilver voor Ros van Otterdijk met de vijfde snelste tijd ooit. Puntjes op de i dus met een foto van de dame erbij. Andere titels in het nieuwsblad. Europa krijgt gasvoorraad niet voldoende gevuld. Steeds meer starters twijfelen aan groeikansen van hun bedrijf. En Roos van Otterdijk wint zilver op 50 meter vlinderslag in Belgisch record. Het laatste nieuws dan. 17 politici met ziektepensioen besturen mee gemeente. En Lukaku als koning onthaald in Turkije. En ook Roos van Otterdijk op de voorpagina van het laatste nieuws. Pakt EK zilver in het zwemmen met vijfde snelste tijd ooit. De Standaard al bijna dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In de morgen gaat het ook over het weer. Dus te zeggen over water. Van waterbommen tot tropische stormen. Hoe de hete zomer doorwerkt in de herfst. Het voorspelt niet echt veel goeds, vind ik hoor. J.D. Vance vraagt Zelensky gehoorzaamd waarom Oekraïne sommige tankers met rust laat. De Gazet van Antwerpen heeft het ook nog over die omkoopaffaire. Het zou omkoperij zijn, menen een paar democraten in het Witte Huis. Antwerpse diamant onder vuur door cadeau aan Trump. En Jelle Vossen ook op de voorpagina van Gazet van Antwerpen met beerschot naar eerste klasse. Die wil dat allemaal realiseren. De honger is heel groot. En dat zijn ze, de krantentitels van deze donderdag 13 augustus. Het is 9 voor 8.

0: Daarom is het hier zo plezant. Raymond van het Groene Woud, die moest het nog eens allemaal uitleggen. Scheurende gitaren. Dat is nog net iets straffer dan groeiende gitaren. Die zitten er bij de Trucks in Wilding. En Elvis staat ook nog op het programma. En ook Jimmy James en de Vagabonds na het nieuws met Now is the Time. Ik zou hem zo beginnen zingen.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, jij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrivoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
9: Macri in Ronsen.
11: Nu verleng de solde.
9: In Ronsen of op macri.be.
0: Goedemorgen, er staat vandaag weer geen maten op de zon. We gaan overal vlotjes over de 30 naar de hittegolf. We zijn er nog niet vanaf. Blij dat je luistert naar de zomer van je leven.
12: Your golden years, nostalgie plus.
0: Het is 8 uur. Hier is het nieuws met Simon van Elslander.
13: Goedemorgen. Twee Belgische burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politiek mandaat momenteel met een definitief ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Eva de Mesmaker opvroeg bij de pensioendienst en schrijft HLN. Het oude, ondertussen afgeschafte systeem verklaarde ambtenaren na hun ziektedagen definitief arbeidsongeschikt, zonder te kijken naar alternatieve werkmogelijkheden. De Mesmaker benadrukt dat de betrokkenen niets illegaals doen, maar noemt het absurd dat de overheid hun levenslang afschreef, terwijl de kiezer hen wel geschikt achtte om te besturen. Telenet, Orange en Proximus tekenen beroep aan tegen

0: de nieuwe regels van telecomwaakhond BIPT die klanten makkelijker moet laten besparen. Dat schrijft Legault. De telecomregulator eist duidelijkere communicatie over voordeligere tariefplannen en een QR-code naar een prijsvergelijker op je factuur. De operatoren vinden de maatregel buitenproportioneel. Het Marktenhof dat de beroepen behandelt doet eind dit jaar een uitspraak. Na 34 jaar is er waarschijnlijk duidelijkheid over het lot van twee Kempense wandelaars die in september 1992 spoorloos verdwenen tijdens een bergtocht in de Zwitserse Alpen. Op een gletsjer zijn twee stoffelijke overschotten aangetroffen, samen met hun identiteitspapieren. De twee mannen kwamen destijds in nood tijdens een tocht via de meer dan 4000 meter hoge Weissmies. Familieleden hebben inmiddels DNA-stalen afgestaan om de lichamen officieel te kunnen laten identificeren. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien, temperaturen rond de 30 graden dan. Zondag gedeeltelijk bewolkt en ook kans dan op enkele plaatselijke buien. Het koelt dan ook af tot 26 graden.
1: Dankjewel Simon, tot straks. 27 kilometer file, je verliest een uur op de Antwerpsring richting Gent. Van Antwerpen-Oost tot Linkeroever, ter hoogte van Linkeroever gebeurde een ongeval. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek plus 11 minuten. Van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan op de E19 Mechelen-Antwerpen komt er 10 minuten bij. Van Mechelen-Noord tot Rumsten ook 10 minuten trager. Op diezelfde E19, maar dan de andere richting van Antwerpen naar Mechelen. Van Kontich tot Rumst, andere vertragingen 3 à 4 minuten.
2: Zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

1, 2, 3 zit je dag helemaal op de rails hier bij Nostalgie Plus. Dankzij deze schitterende muziek, Jimmy James en de Vagabonds, en Now is the Time. Het is 6 over 8, een hele goeie morgen. Ce n'est rien van Julien Clerc staat klaar, maar eerst die gitaren, hè? Die gitaren die ik beloofd had, die gitaren uit de 60s van de Trucks. Wild Thing.

classics waar je heel erg blij van wordt. En dat is ook het geval met Julien Clerc en Scenario. Die heeft nog verder andere iets gemaakt. Maar die draaien wel een ander keertje in de zomer van je leven. Stel, dat is vandaag je huwelijksverjaardag. Ja, dat kan zomaar even. 35 jaar getrouwd. Ontbijt op bed, champagne, bloemen. Het perfecte plaatje. Alleen, ja, er ontbreekt toch nog iets. Muziek. Ja, die eerste plaat waarop jullie dansten, die toen een grote hit was in die zomer van bijvoorbeeld dat jaar. Ja, die grote slow, die voor veel mensen wat betekend heeft, maar heel speciaal ook voor jullie vanwege dat huwelijk, vanwege die kennismaking. Ik kan het gewoon aanvragen, hè. Dit is mijn nummer. Appen, een berichtje sturen. Ik kan niet bellen, ik kan alleen maar een berichtje sturen. Maar dat is veel natuurlijk, dan komt het er zo aan, bel ik jou zelf wel. 0477 900 800. 0477 900 800. Halen het.

0: Ligt hij nu in de bovenste schuif of in de onderste schuif? Het is niet helemaal duidelijk. Ze twijfelen nog een beetje hoor. Maneater en Daryl Hall en John Oates bij Nostalgie Plus. Het is 14 voor half 9. Goedemorgen trouwens. Ik ben blij dat jij er bent en dat ook Elvis er straks is met Heartbreak Hotel.
1: Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Volgend jaar is het een halve eeuw geleden dat Go Your Own Way van Fleetwood Mac uitkwam. Dat er Rumours op de markt kwam. Het album dat iedereen nog altijd heel erg graag heeft in zijn platencollectie. En er komt ook een documentaire aan over Fleetwood Mac. En in het kader van die documentaire zijn er heel veel gesprekken geweest. Heel veel interviews. En het loopt weer iets lekkerder tussen Lindsey Buckingham, enfant terrible van Fleetwood Mac, en de rest van de groep. Ook met zijn ex Stevie Nicks gaat het weer een stukje beter. Ze komen wat beter overeen. Er is zelfs sprake dat ze opnieuw zouden samenwerken. En daarmee zegt Buckingham dat er volgende week misschien wel een verrassing, volgend jaar een verrassing zou kunnen komen.

0: Ontbijten doe je met de muziek van Nostalgie Plus, met de Musical Youth en met Doobie Brothers. Long Train Running, die staan klaar. Maar nu is het 8:30. De hoofdpunten van het nieuws met Simon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Door het aanhoudende warme weer telt Vlaanderen dit seizoen al 62 zwemverboden op 49 locaties vanwege blauwalg. En dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In Gent werd de geplande opening van 3 tijdelijke zwemzones hierdoor afgeblazen. Vanaf volgend jaar mag je in principe overal in open water zwemmen, al zal dat ook afhankelijk zijn van de waterkwaliteit. Op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen zijn vanmorgen 2 chalets volledig uitgebrand en raakte een derde beschadigd. Zo'n 30 campinggasten werden geëvacueerd, maar er vielen geen slachtoffers. De brand is intussen al onder controle. Buurtbewoners hoorden vooraf een luide knal. De oorzaak van de brand wordt nu onderzocht. De technische problemen bij Belfius zijn volledig opgelost. Gistermiddag ontstond een technische storing. De klanten ondervonden urenlang problemen met het inloggen via de app en de website. De appbank geeft geen details over de oorzaak, maar betreurt de hinder en biedt haar excuses aan. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken, met ook lokaal kans op enkele buien. Zondag wordt het ook wat frisser tot 26 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 42 kilometer file staat er op de teller. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je meer dan een uur. 62 minuten van Merksem tot Antwerpen Centrum. Op D313 Antwerpen-Lummen een kwartier erbij van Mommelgem tot Massenhoven door een ongeval ter hoogte van Massenhoven. D313 Randst-Antwerpen, daar verlies je een kwartier van Randst tot Antwerpen-Oost. Op D19 Mechelen-Antwerpen 13 minuten trager van Mechelen-Noord tot Rumst. En 10 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Gent van Antwerpen Centrum tot Linkeroever. En op de N16 Sint-Niklaas Willebroek ook plus 10 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan. Andere vertragingen tussen de 3 en de 6 minuten nu.
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.
5: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: In de jaren 50 en 60 waren singeltjes niet langer dan 2 minuten en een half, 3 minuten, 3 minuten en een half. Bij hoge uitzondering. In de jaren 70 kwam daar toch veel verandering in. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Bohemian Rhapsody, aan nummers van Supertramp. En aan een nummer van een rockband uit Nederland. Een echte topclassic. En die ga ik voor jou draaien. Riddle Love van Golden Earring. Blijf dus luisteren naar Nostalgie Plus.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Ook vandaag in de zomer van je leven een nieuw hoofdstuk in de zomers die al geweest zijn. In die heerlijke zomers en minder heerlijke zomers. Maar toch wel een aardige zomer in 1982. En daarom neem ik je dadelijk mee. En de komende dag ook naar 1982. Dan halen we herinneringen en muziek naar boven uit die zomer van 1982. Had ik jou nu een echte rockplaat beloofd, een topclassic die langer is dan 5 minuten? Ja, hè?

Stevige nummer, Golden Earring met Ray de Loft. Het is 12 voor 9. Goedemorgen. De zomer van je leven met nu terug naar 1982. Naar die zomer van dat jaar. De zomer viel gemiddeld goed mee. Was niet te warm. Geen grote hittegolf die zomer. Maar we gaan nu niet over het weer hebben. We gaan het wel over een andere bijzondere gebeurtenis hebben in 1982. In die zomer. Want in het Duitse Hannover, in de Philips-fabriek, die hadden daar toen een fabriek, werd de allereerste CD compact disc geproduceerd. Ja, vinyl verdween zo stilletjes aan de jaren daarna uit de markt, maar was daarna weer helemaal terug. En ook met de cd's het zo'n gang aan het gaan, want cd's zijn weer helemaal in aan het worden. Maar de allereerste cd die werd gemaakt in 1982. Op 17 augustus komt die eerste cd uit met popmuziek. En dat is het album van ABBA, Visitors. Het kwam eigenlijk al uitgebracht eind november in 81. Maar op cd kwam het dus uit, de allereerste cd. Zo staat het in de boekjes op 17 augustus 1982. En de grootste hit uit dat album was One of Us. Het was meteen ook het laatste album van ABBA op dat moment. Want er is er later nog eentje gekomen in de recente geschiedenis van ABBA. Nog meer muziek nu. 1982 is het jaar waarin Hot Chocolate grote hits scoorde. En toevallig alle twee in de zomer van 1982. Errol Brown die was enkele maanden daarvoor vanwege een gebrek aan inspiratie, vanwege een grote mosterpot om hits uit te halen. Nee, hij had geen ideeën meer. Trok naar Californië en kwam na een maand een beetje teleurgesteld terug. Want hij had eigenlijk maar één nummer geschreven en dat was Girl Crazy. Maar dat was nog maar een paar dagen terug. Of It Started With A Kiss kwam in zijn hoofd rond spoken. En meteen stonden er twee hits op dat album dat ze uitbrachten in 1982, Mystery. Eerst dus It Started With A Kiss. Voor de gemakkelijkheid zei hij dat hij het in Californië gemaakt had. Om een mooi verhaaltje naar de pers toe te hebben. Maar It Started With A Kiss kwam als eerste uit. En de Girl Crazy nummer dat hij daar echt schreef kwam wat later uit. En was ook een dikke hit in de zomer van 82.

Old Blue Eyes is zo iemand die heel veel platen gemaakt heeft in zijn carrière. Echt waar. Hij is niet de enige. En sommige van zijn platen, die kunnen wij gewoon uit ons hoofd meezingen. En in karaoke is misschien ook wel het succes deze My Way.

0: de grootste classics uit jouw golden years. Je hoort ze allemaal hier bij Nostalgie Plus, ook in de zomer van je leven.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
0: Kom eens hier, dat is het teken dat ze geeft met haar wijsvinger. Ik heb het over Amanda Lear, duidelijk met Follow Me.
6: Your golden years. Nostalgie.
0: We zitten al iets over negen, maar hier is het nieuws wel met Simon.
7: Goedemorgen. Door de aanhoudende hitte en droogte zitten schadelijke blauwalgen op heel wat plekken in ons water. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft dit seizoen al 62 keer een zwemverbod moeten invoeren op 49 verschillende locaties. En dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In Gent werd de geplande opening van 3 tijdelijke openluchtzwemzones daardoor geschrapt. Vanaf volgend jaar mag je in principe overal in open water zwemmen, maar geen verbod geldt, tenzij het water te vuil of gevaarlijk blijkt. 2 Belgische burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politiek ambt momenteel met een definitief ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Eva de Mesmaker opvroeg bij de pensioendienst en schrijft HLN. Het oude, ondertussen afgeschafte systeem verklaarde ambtenaren na hun ziektedagen definitief arbeidsongeschikt, zonder te kijken naar alternatieve werkmogelijkheden. De Mesmaker benadrukt dat de betrokkenen niets illegaals doen, maar noemt het absurd dat de overheid hen levenslang afschreef terwijl de kiezer hen wel geschikt achtte om te besturen. Xavi Hernandez volgt Ronald Koeman op als bondscoach van het Nederlandse elftal en tekent een contract tot 2030. De 46-jarige FC Barcelona-legende noemt zichzelf een zoon van het Nederlandse voetbal, omdat hij gevormd werd door de filosofie van onder meer Johan Cruijff en Louis van Gaal. Hij krijgt de taak om Oranje na het mislukte WK weer aantrekkelijk en dominant te laten spelen. Xavi wordt de eerste buitenlandse bondscoach van Nederland sinds Ernst Happel in 1978 en maakt op 24 september tegen Duitsland zijn debuut in de Nations League. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt en dan ook kans op enkele plaatselijke buien bij 26 graden.
0: Frits Meister heeft 54 kilometer file op de teller staan op deze donderdagmorgen. Op de Antwerpsring richting Gent komt er 3 kwartier bij van Antwerpen-Noord tot de Grenlaan. Op de E313 Randst-Antwerpen 33 minuten erbij van Randst tot Antwerpen-Oost. Op de E40 Gent-Brussel 22 minuten trager vanaf Liegen tot Sint-Agatha-Berchem. 12 minuten extra op de E19 Mechelen-Antwerpen van Mechelen-Noord tot Rumst. 10 minuten trager op de E313 Antwerpen-Lummen van Randst tot Masselhoven. Ook plus 10 minuten op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek van Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan en op de Antwerpsringen richting Gent. Plus 10 minuten van de Grellelaan tot de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen tussen de 3 en de 6 minuten nu.
8: De zomer van je leven.
4: Johan Henneman.

Mocht je het zomergevoel een beetje kwijt zijn geraakt, dan heb je dat nu helemaal teruggevonden bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Dankzij Ellie Medeiros. De Beach Boys, die moeten er ook altijd bij zijn. Ook vandaag zijn ze er na deze mooie, romantische, heerlijke, zalige plaat van Commodores.

0: soms van heel dichtbij, dicht bij mijn oor, de Beach Boys. En soms komt het van heel ver weg, maar het komt er, zoals Barry White en You See the Trouble with Me en Rob de Nijs en het werd zomer.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrivoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
1: Macri in Ronsen.
3: Nu verleng de solde.
1: In Ronsen of op macri.be.

Nog altijd fijn van het KMI dat ze het weer, het warme weer, ook kunnen uitleggen in codes. En het is de op één na hoogste code vandaag. Oranje voor de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. En ook in andere delen van het land gaat het tropisch warm worden. Maar net geen 35 graden. En dan krijg je code geel. Zo zit dat allemaal in elkaar. Het werd zomer in 1977. Ja, ook in 1977. Dan moesten we die zomer van 76 al even snel vergeten. Het was dan wel iets minder. Iets minder warm. Maar tropisch heet is het vandaag zeker. En ook morgen. En dit zou wel eens de laatste hittegolf kunnen zijn van de zomer. Ja, kan moeilijk anders, hè. Of er zou nog één moeten komen na 15 augustus. Maar het gaat wel afkoelen. En voor september misschien kan dat ook wel. Maar dan is dat al herfst natuurlijk. Rob de Nijs zometeen na Survivor.

0: En het werd zomer, ook weer een zomer van je leven in 1977 met Rob de Nijs. Eens kijken wat er allemaal klaar staat. Nowhere to Run van Martha Reeves en de Vendettas. Een van die topplaten uit de Motown-historie. En ABBA met Take a Chance on Me.
1: Nostalgie Plus
2: met Johan Henneman.

0: vluchten kan niet meer. Nowhere to Run, Martha Reeves en de Vandellas. Maar we willen helemaal niet vluchten, ook niet van Modern Talking. Want dat was een van die grote disco-hits in het begin van de jaren 80. In het begin, wat zei ik? Ja, halfweg de jaren 80.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Italo Disco. Die werd toen gemaakt door Duitsers Modern Talking. En You're in my heart, you're in my soul. En nu terug naar de zomer van 1982. Doen we elk uur hier bij Nostalgie Plus vandaag. Want op 8 augustus 1982 moeten we afscheid nemen van de Vlaamse Bob Dylan. Antwerpenaar Ferre Grignard die overlijdt. En die ken je van deze grote hit uit de 60s. What shall we do? Het verhaal wil dat hij regelmatig optrad in een café, muziekcafé De Muzie in Antwerpen. Deed hij elke donderdag. En een van de eigenaars van het café die vond dit zo'n goed nummer dat die besliste om er een plaat mee te maken. Hij nam het op en drukte 500 exemplaren van de single. Op vinyl, zo ging dat toen. En die waren in een oogwenk uitverkocht. En dat kwam allemaal ter oren van platenproducer Hans Kusters. En die dacht, daar valt een grote hit uit te maken. En die nodigde Ferre Grignard in een echte opnamestudio uit. Het nummer werd opnieuw opgenomen en werd internationaal uitgebracht. En werd internationaal een grote hit. Ferre Grignard leefde nogal wild en nonchalant. Vergat bijvoorbeeld zijn belastingen te betalen en verloor al zijn geld. Toen de deurwaarder langskwam. Ja, het is geen makkelijk leven geweest. En op 8 augustus namen we afscheid van hem. 8 augustus 1982. Die begraven op het Schoonslof in Antwerpen. En dan muziek uit 1982 van ene John Anderson. Ja, dat is natuurlijk niet echt een onbekende naam. De frontman van de band Yes scoorde in 1983 met zijn groep de grootste hit, Owner of a Lonely Heart. Maar John Anderson had in het begin van de jaren 80 pas soloprojecten. En werkte samen met onder andere Van Geris. John Anderson stond solo in dit parade in 82 met Surrender. Oh.

Er zijn van de momenten dat platen uit jouw Golden Years, dat die plots terug in hitparade staan, plots veel gedraaid worden op de radio. Dat ligt aan socials en dat ligt aan streamingdiensten. Zoals Netflix, dan komt er een goede serie op Netflix te bekijken. En dan zit die muziek erin, dat is Kate Bush bijvoorbeeld. Die heeft dat allemaal meegemaakt voor Running Up That Hill. Draai ik zo naar Bee Gees, Massachusetts.

0: de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. En die loopt echt op wieltjes. De zon helpt natuurlijk een handje. Die is bijna altijd van de partij. En ook de muziek, hè. Electric Light Orchestra zit klaar. Ik schud ook nog Bill Medley en Jennifer Warnes uit mijn mouw. En Charles Aznavour.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
0: Een echte disco-topper en een klepper. Twee vliegen in één klap. Patrick Hernandez, Born to Be Alive, komt eraan.
4: Your golden years. Nostalgie Plus.
0: Het nieuws van 10 uur en dat krijg je van Simon. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Techbedrijf Meta heeft ruim 750.000 Instagram- en Facebook-accounts geblokkeerd van jongeren onder de 16 jaar. Het bedrijf doet dat om te voldoen aan een Australische wet die sociale media voor jongeren verbiedt. Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om de accounts op te sporen. Ondanks de massale blokkades zegt de Australische overheid dat de impact voorlopig beperkt blijft. Ruim 80% van de jongeren weet het verbod nog altijd te omzeilen door een gebrek aan controles. Te veel bezig zijn met werk tijdens het reizen leidt bij meer dan de helft van de gezinnen tot spanningen binnen het gezin. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Vooral zelfstandigen worstelen met de knop om te draaien. 6 op de 10 nemen hun laptop mee op vakantie en bijna een kwart werkt zelfs dagelijks. Volgens experts merken partners en kinderen het meteen als iemand er mentaal niet volledig bij is. Ze adviseren om vooraf duidelijke afspraken te maken en eventuele werktijden strikt af te bakenen. Op camping De Kloek in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is vanmorgen vroeg een brand uitgebroken. 2 chalets zijn volledig verwoest. 1/3 verblijf raakte beschadigd. De brandweer moest extra spuit- en tankwagens inzetten om te vermijden dat het vuur omsloeg naar het omliggende bos. 25-tal bewoners werden geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en ook de oorzaak van de brand is momenteel onduidelijk. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm weer bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt en ook kans op lokaal enkele plaatselijke buien. Bij 26 graden.
0: Er staat nog 55 kilometer file in het totaal. Op de E313 nummer Antwerpen verlies je 25 minuten. Vanaf Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de E40 Brussel-Gent 16 minuten trager van Erpen.

0: meren tot Wetteren. Er komt 10 minuten bij op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Kruinem. Ook 10 minuten trager op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek vanaf Sint-Niklaas Centrum richting Krijgsbaan. En 10 minuten erbij op de Antwerpsring richting Gent van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. En richting Gentbrugge, dan zitten we op de E17 Sint-Niklaas-Gent, komt er 8 minuten bij vanaf Beervelde en de rest van de vertragingen verwaarloosbaar 4 à 5 minuten.
1: Zomer van je leven.
2: Johan Henneman.

Hier krijg je nog meer zin in de zomer. Het is ook de zomer van je leven. Ellen Petrie gaat daar ook voor zorgen, voor het zomergevoel, voor het vakantiegevoel, want ook vandaag vinden we haar terug op Brussels Airport. Dirty Dancing. Muziek daaruit blijft wereldberoemd, blijft goed. Bill Medley en Jennifer Wans, die komen eraan. Maar dit, hè, dit is ELO, het orkestje van Jeff Lynne. Can't get it out of my head.

0: Iemand die zich heel zijn leven op formidabele nummers getrakteerd heeft, is een formidabele mens, Charles Aznavour. Het is altijd moeilijk kiezen, maar ik ga daar straks voor mij formidabele draaien. Naar Luisa Fernandez. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
7: Ja, maar ik kom niet, hè.
6: Oeh, jij komt niet.
7: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Ellen Bedrie heeft niet één koffer meegesleurd naar het Brusselse airport, maar wel een microfoon. En die stopt ze onder je neus. Of je daar nu toevallig landt, of toevallig voorbij komt, of toevallig wacht, of toevallig verstrikt. Ribbedebie met Petrie komt eraan. Naar Charles Navour. Pam, pam. Oh, zalig klinkt dat toch, hè?

0: aan het rondlopen echt zijn. Ik denk dat die heel weinig tijd hebben. Maar er zijn ook mensen die helemaal oké zijn. Die heel vroeg hier zijn. Dennis?
1: Ja, we zijn, ik en mijn vrouw gaan op vakantie samen met ons kleine naar Marokko, naar Tanger. Een beetje van de routine heb ik, ja, een beetje de warmte toe. Dus jij mag genieten zeker.
0: Het is hier ook warm, hè, niet?
1: Ja, inderdaad, maar... Ja.
0: Hoe heet jij?
1: Hey, Karim.
0: Karim. Ja. Zeg, gaan jullie regelmatig naar Marokko?
1: Een keer per jaar, ja, zoiets, ja. Of om de 2 jaar. Soms gaan we naar Spanje, soms naar Thailand. Dat wisselt wel af, ja.
0: En zie je daar dan ook vrienden of familie? Of is het echt onder jullie drietjes?
1: Ja, het is familie meestal en ook vrienden. En ook soms, ja, ik heb ook familie in Spanje. Dus eigenlijk is dat een beetje van alles eigenlijk.
0: Dat is wel fijn, hè?
1: Ja, ja zeker, ja. Dus ik kan niet klagen.
0: Ja, ik ga naar dat land. Oh, daar is wel iemand die ik ken en daar en altijd andere omgeving.
1: Dat is gemakkelijk, hè, inderdaad. Ja.
0: Zeg, en als ik naar Marokko ga, wat kun je mij aanraden dat ik zou... Waar
1: dat
0: ik naartoe
1: gaan? De stranden, naar Tanger zou ik zeggen. Tanger, de stranden, dat is het superstranden. De zee, ja, de oude stad, ja, dat is een kei mooie stad, zeker toeristisch. En ook veel Nederlandstaligen daar. Dus
0: kunt ja, zeker... Zijn er veel Nederlandstaligen?
1: Ja, zeker, ja. Oh. Ja, ja. Je kunt van gepensioneerde Belgische of Nederlandse mensen tot mensen die zoals mij elke jaar op vakantie gaan.
0: En vind je dat plezant dat je op vakantie gaat, dat je dan ook nog iets Nederlandstalige mensen tegenkomt?
1: Ja, zeker. Dan kun je met Nederlands ook omgaan. En dat is altijd leuk om iemand tegen te komen ja. Dat we het alles spreken.
0: Zie je dat je nu niet te laat zomaar die valiezen
1: dat komt checken, goed. Nee, dat komt goed. Ja, we hadden een bericht gekregen dat we vroeger moesten zijn. Dus ja, we zijn wat vroeger. We vertrekken om 8 uur. En dat is al nu...
0: Oh ja, je bent heel ja.
1: Het is beter vroeger dan te laat, zeggen ze dan.
0: Ah, wel. En dan kunnen we nog een beetje straks iets lekker eten. Voilà.
1: Een beetje zitten, de kleine kan ook spelen, dus het komt wel goed.
0: Geniet ervan en maak er een mooie reis van.
1: Merci, dikke merci. Ciao.
0: Bye. Nostalgie Plus.

0: donderdag proefdag. Het wordt pokkenheet, kan ik je verleiden met een strandwandeling. Maar ja, dat brengt koorten op de blote voeten. Only Crying van Keith Marshall. Dat begint zo'n beetje op het strand, in de branding. Eerst eens naar de weg kijken. 57 kilometer file nog op de E313 Lummen-Antwerpen. Komt er 21 minuten bij. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. 16 minuten trager op de E40 Brussel-Gent. Van Aalst tot Wetteren op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Komt er een kwartier bij. Van Lokeren tot Gentbrugge. En 10 minuten trager gaat het op de Antwerpsring richting Gent. Van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen nu maximaal 8 minuten.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
2: Nostalgie Plus
3: met Johan Henneman.

James en Bobby Beautify, zo heten ze. I'm Your Puppet bij Nostalgie Plus. Dadelijk nog eens terug naar 1982. Met een toffe classic uit dat jaar. En Diana Ross en de Supremes die komen ook nog langs. Ja, Diana Ross, een monument. 60 jaar staat ze al in de schijnwerpers. En er zit niet echt sleet op al die fantastische nummers die ze gemaakt heeft.

Roep het gewoon maar verder. Hè. Vertel het door dat het hier zo plezant is bij Nostalgie Plus met al die hits uit jouw golden jaren. Uit de 70s, uit de 80s, uit de 60s. Ze komen allemaal aan bod. Elke dag opnieuw met heel veel plezier. En je kan ons beluisteren via FM, via de Nostalgie-app, via DAB+, via televisie en via de website nostalgie.plus. Goed, terug naar de zomer van 1982 doen we elke uur hier vandaag. En in 1982 was het natuurlijk ook zomer. Geen uitzonderlijke zomer, een normale zomer op zijn Belgisch. Maar toch wel overwegend warm. Met temperaturen die opliepen tot een 25 graden. Net iets eronder. Piek was op 9 juli met 24,6. En begin augustus is 24,8 graden. Dus om en bij de 25 graden maak ik daar dan van. Maar wat er wel opviel aan die zomer van 1982 was het aantal onweersdagen. Er waren er maar liefst 22. En dat is natuurlijk heel veel. Dat is een record. Maar het niet dat er nog net iets meer waren in ons land. In 1992. Ja, ik ben verkeerd met de 22. Zijn er eigenlijk 44. 44 onweersdagen in de zomer van 1982 en ook in de zomer van 1992, heel toevallig 10 jaar later. En er viel op een bepaald moment ook heel erg veel hemelwater, een zware neerslag bij op 5 augustus, onder andere in Vizé, dat ligt in de provincie Luik, zo richting Maastricht, tegen de Nederlands-Limburgse grens. Daar viel 70 liter per vierkante meter. Gewoon op één dag op enkele uren tijd. En dat is natuurlijk heel erg veel. Dat dan was het weer in 1982 in de zomer. En de hits die waren er natuurlijk ook in 1982. Waaronder een formidabele grote hit voor ABC, de band rond Martin Fry, The Lexicon of Love. Het eerste album van de groep werd toen uitgebracht. En het nummer werd hier een dikke hit. Mede dankzij de schitterende videoclip die gemaakt werd door MTV. En daar hebben ze niet op kosten bespaard, want die zorgden ervoor dat het ook in Amerika een heel groot succes werd, het verhaal van ABC. Producer is niemand minder dan Trevor Horn, bekend van The Buggles, van Yes, van The Art of Noise. En het gaat natuurlijk over de liefde. The Lexicon of Love, The Look of Love, de andere kant van de liefde. Als het allemaal misloopt, dan zit je in zak en aas, dat weet Martin Fry. Trost zichzelf trouwens een beetje op dat nummer. Hij zegt tegen zichzelf, kom aan Martin, je moet er doorkomen, luister maar naar The Look of Love.

Tony Talboom is net binnengewandeld. En Tony, die neemt je mee hier bij Nostalgie Plus door de zomer van je leven. Vanaf 11 uur, ik wens jou heel veel plezier met hem. Geniet van onze classics en geniet van deze heerlijke lange versie. En brengt koelte in je leven. Geloof mij, The Temptations. Zet de radio gerust wat luider voor Papa was ook Rolling Stone.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
8: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Kom, laat je inspireren.
1: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
1: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
1: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
3: En je gaat het niet geloven, maar de volgende song was geen nummer 1 hit in Italië. Bleef daar steken op 2, tegengehouden door een tekenfilmplaat. Nou, die tekenfilm is al iedereen vergeten natuurlijk. Goedemiddag, dit is het nieuws. Hier is Simon van Elslander.
4: Goedemorgen. Steeds meer startende ondernemers maken zich zorgen over de groeikansen van hun zaak. Zo blijkt uit de tweejaarlijkse barometer van HR-bedrijf Acerta. Bijna een derde van de starters ervaart stress door geopolitieke spanningen en de fel gestegen prijzen voor energie, grondstoffen en personeel. Om de zaak draaiende te houden, offeren ondernemers vaker hun vrije tijd op. Starters nemen minder vakantie en keren zichzelf dikwijls slechts een minimumloon uit. Toch blijft het ondernemerschap aantrekken. Ruim 70% van de ondervraagden zou opnieuw een eigen zaak beginnen. Techbedrijf Meta heeft ruim 750.000 Instagram- en Facebook-accounts geblokkeerd van jongeren onder de 16 jaar. Het bedrijf doet dat om te voldoen aan een Australische wet die sociale media voor jongeren verbiedt. Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om de accounts op te sporen. Ondanks de massale blokkades zegt de Australische overheid dat de impact voorlopig beperkt blijft. Ruim 80% van

0: van de jongeren weet het verbod nog altijd te omzeilen door een gebrek aan controles. Als je Spotify gebruikt, betaal je binnenkort meer voor je abonnement. De muziekdienst verhoogt de prijzen bij ons. Een standaard premium abonnement wordt 2 euro duurder en kost straks 13,99 euro per maand. Ook voor een duo- of familiepakket betaal je tot 3 euro meer. Nieuwe abonnees zien het hogere tarief meteen. Voor bestaande klanten gaat de prijsstijging in vanaf september. Volgens Spotify is de verhoging nodig om het platform te verbeteren en artiesten beter te vergoeden. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag deels bewolkt en ook dan kans op enkele plaatselijke buien bij 26 graden.
1: De zomer van je leven. Tony Talboom.

de grootste plaat van Italië in de Italiaanse jaarlijst van 1979 eindigde Gloria op nummer 2. Alleen een tekenfilmhit hield Umberto Tozzi tegen. Maar uiteindelijk toch een classic die we telkens weer opnieuw willen horen natuurlijk. En zo heb ik er nog mee. Op weg naar de middag. Welkom bij Nostalgie Plus op deze donderdag met Andy Kim en zometeen Fleetwood Mac. En straks Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Die lieten ze bijna op de plank liggen. En de reden, ja, die ga je echt niet geloven.

Straks de Beatles en de Gibson Brothers bij Nostalgie Plus. En deze doet ondertussen ook al 40 jaar de zon schijnen. Katrina and the Waves. En dan te bedenken dat ze hem eigenlijk eerst niet wilden uitbrengen. Waarom? Wel, ze vonden dit gewoon te vrolijk. Gelukkig hebben ze hem niet in de schaduw laten liggen.

0: lekker om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkte?
2: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
2: Is het nee?
4: Is het nee?
2: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.
5: Hoe maak je het?
1: Samen met Gamma. Gamma.
5: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Daarom noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

van een Belgische voetbalstunt naar pure Stevie Wonderfunk. Straks prikken we weer even door naar 1982. Dat is het jaar van de dag. En de classics die komen ondertussen van Neil Diamond, Bob Marley en Harpo. Ja, en sci-fi fans die kennen deze naam ook uit Star Trek, waar de band hun naam uithaalde. Tipo, dit is China in your hand.

0: En
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: Nog voor Clouseau hadden we al onze eigen Belgische Beatles. En die hoor je straks.
1: De zomer van je leven.
0: En dan gaan we terug naar de zomer van 1982. De Rode Duivels die zorgen op het WK in Spanje voor een enorme stunt. België klopt regerend wereldkampioen Argentinië met 1-0 dankzij Erwin van den Berg. Ook een jonge Diego Maradona kon daar niets aan veranderen. Dit doelpunt zorgde voor het iconische commentaar. Daar is hem, van Rick de Sadeleer. En in diezelfde zomer zette Stevie Wonder de dansvloer op stelten met Do I Do, de albumversie. Die duurt ruim 10 minuten en bevat zelfs een trompetsolo van jazzlegende Dizzy Gillespie. Voor de radio werd die feestelijke uitspatting flink ingekort.

De Belgische Beatles, de Pebbles, die kregen al snel die bijnamen. En Seven Horses in the Sky werd hun grootste hit. Een absolute hoeksteen van de Belgische popgeschiedenis. Nu bij Nostalgie Plus.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi!
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oeh, hij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
6: Maakrie in Ronsen.
5: Nu verleng de solde.
6: In Ronsen of op maakrie.be.
8: Het is middag met classics van Dan Hartman, Chaka Khan en Creedence Clearwater Revival. Welkom allemaal. Your golden years, nostalgie. Dit is het nieuws. Goedemiddag, Simon van Elslander.
9: Goedemiddag. Na een zware brand op camping De Kloek in Grobbendonk is tijdens het nablussen een lichaam gevonden in een van de vernielde chalets. Dat zegt het Antwerpse parket. Over de identiteit van het lichaam is nog niets bekend. De brand verwoestte vanmorgen te vroeg twee verblijven en een derde raakte beschadigd. 25 bewoners werden ook geëvacueerd. Er loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand. De speuters houden rekening met mogelijk kwaad opzet. Buurtbewoners hoorden voor de brand een luide knal. Als je morgen gaat tanken, betaal je meer voor benzine. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt met 7 cent naar bijna €1,94 per liter. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Voor benzine 98 betaal je zelfs ruim 10 cent per liter meer, met een nieuwe maximumprijs van €2,094 per liter. De prijsstijging is het gevolg van schommelende olieprijzen op de internationale markt, die de voorbije dagen stegen door de onzekere onderhandelingen tussen de VS en Iran. In de zoo van Plankendaal zijn twee rode panda's geboren. Moeder Amber hield haar jongen tot nu toe veilig verborgen in de nestkamers, maar op camerabeelden zagen de verzorgers al hoe ze de kleintjes voorzichtig bij het nekvel verplaatsten. De jongen worden blind en doof geboren en krijgen pas rond 9 weken hun eerste medische controle. De geboorte is belangrijk voor het Europese kweekprogramma van de bedreigde diersoort. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag deels bewolkt en dan ook kans op enkele plaatselijke buien bij 26 graden.
8: De zomer van je leven.
10: Tony Talboom.

Welkom op de middag met straks Follet en Vacances. Hij neemt ons weer mee op reis. Maar meteen ook al avontuur. Ja, een tochtje in een luchtballon. Heb jij dat ooit al meegemaakt? Ik nodig je uit om mee te stappen in die krakende mand en we genieten van een geweldig panorama met de Fifth Dimension. Up, up and away.

0: Aldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.

0: Dan Hartman, hij switchte van rock naar disco. Want hij was eerst lid van Edgar Winter Group. En die ken je misschien wel van de hit Free Ride. Relight My Fire komt eraan. Ah ja, een goede middag, Michel.
1: Follet en vacances.
2: Prettige middag. Vandaag ambiance overgewaaid uit Nederland. Van een flamboyante zangeres die in mei 85 werd. En in juni nog een nieuwe single uitbracht. Die getuigt van heel veel levensvreugde. Getuige de titel... Ik ben nog lang niet klaar, je bent gewaarschuwd. In 1973 zong ze deze toeristische hit, Imca Marina.

meezingen mag in Camarina. Bella Italia was een handige opvolger voor Eviva España. Dat is van Samantha, zeggen wij allemaal. En die versie viel niet te verbeteren. Klopt, maar Imca Marina ging wel aan de haal met de Europese hit. Zo scoorde ze in Duitsland met dit Leo Kaarts nummer. Imca Marina, ze begon in 1959 aan een zangcarrière die in Nederland ettelijke grote hits opleverde, zoals Surabaya, Arlecchino en Vino Vino, dat ook bij ons een top 10 hit werd. Imca was jarenlang naast zangeres buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze had een tijd lang een populaire brasserie, schreef ook boeken en gedichten. Daarnaast schildert ze ook nog. Kortom, een druk en veelzijdig leven zou ze ooit tot in Italië geraakt zijn met die weinige vrije tijd. Bella Italia, Imca Marina.

1982 krijgt Vlaanderen er een onwaarschijnlijke stripheld bij. En hij kan nog zingen ook. Wie dat is, kom je straks te weten met onze zomer 1982 flashback. Ja, en gisteren keken we massaal naar de zonsverduistering. Deze middag is het weer wat anders. Bad Moon Rising van de Creedence Clearwater Revival.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we... Promo koken.
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

0: Onderweg naar een anthem voor alle vrouwen. En de mannen die mogen natuurlijk ook meedoen. Ik hou je niet tegen. I'm every woman. Chaka Khan.
1: De zomer van je leven.
0: Zomer 1982. In Vlaanderen wordt een nieuwe stripheld geboren. Tekenaar Willy Lindhout bedenkt een reeks rond Urbanus, die op dat moment volop doorbreekt als komiek. Het begin van een Vlaamse stripklassieker die uiteindelijk meer dan 40 jaar zou meegaan. En Urbanus is dat jaar niet alleen in de strips aanwezig. Op zijn in Brussel opgenomen platen Urbanus 6 staat ook Côte d'Azur.

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Ja, amai zeg, vorige week was er opnieuw een superpot Euro Millions winnaar in België. Meer dan 100 miljoen. Ik was het niet, hè. Misschien luistert hij wel mee. Geniet ervan en vooral zeg het tegen niemand. Money, money, money. ABBA komt eraan. Your golden years. Nostalgie plus. En dit is het nieuws. Goedemiddag. Hier is Vrouwtje Kallion.
7: Goedemiddag. Aan het station van Wijchmaal in Vlaams-Brabant is een vrouw van 19 gisteravond overleden aan een overweg. Ze was net aangekomen met een trein en stak daarna de sporen over terwijl de slagbomen gesloten waren. Ze werd gegrepen door een doorrijdende trein uit de andere richting. De trein voerde nog een noodremming uit, maar kon niet meer op tijd stoppen. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is ook een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Dat zegt het parket van Antwerpen. Over de identiteit van het lichaam is nog niets bekend. De brand verwoestte vanmorgen 2 chalets en nog een derde raakte beschadigd. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Mogelijk gaat het om kwaad opzet. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de havenstad Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia, dat meldt de organisatie. Bulgarije won dit jaar de muziekwedstrijd met het nummer Bangaranga van de zangeres Dara. De finale van het Eurovisie Songfestival volgend jaar is op zaterdag 15 mei. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen door de omstreden deelname van Israël. En het was een succesvolle ochtend voor onze Belgen op het EK zwemmen in Parijs. Titelverdedigster Roos van Otterdijk staat in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Ze zwom de snelste tijd van alle deelnemsters. Gisteravond pakte Van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. En Lucas Envaux gaat dan weer door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Veel zon en erg warm met maxima tot 35 graden. Morgen hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wordt wisselvalliger. Eerst nog zonnig, daarna lokaal kans op buien. En het blijft ook wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien. Het is ook wat koeler dan met maxima van 21 tot 26 graden.
8: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Straks Roy Orbison en Oh Pretty Woman bij Nostalgie Plus. En nu nog een ode aan vrouwen. Maar toen ze dit opnamen, mocht geen enkele vrouw in de studio. De producer wou volledige focus van Kool & The Gang. Pas later werden de backgroundzangeressen toegelaten. Ja, ze vonden dat geen probleem. Ze waren het waarschijnlijk al gewend dat mannen eerst even moeten doen alsof ze alles

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrivoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
0: Macri in Ronsen.
2: Nu verleng de solde.
0: In Ronsen of op macri.be.
2: Het beste uit de 60s,
0: 70s
2: en 80s.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: Mannekes,
12: Bompi.
11: Deze gaat het fantastisch vinden.
12: Denkt u?
11: Vrijdag en zaterdag.
12: Ja?
11: Is het nee?
12: Is het nee?
11: Tegen BTW.
13: Is het nee tegen BTW?
12: Allee, gast.
11: Dat is fantastisch.
12: Zie je wel.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
14: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
16: Your Golden Years.
17: Nostalgie Plus.

0: Disco op donderdag met Jean-Paul Young straks.
1: De zomer van je leven.
0: De zomer van 1982, dat was een recordzomer voor onweersdagen, maar liefst 44. En op de radio een refrein dat heel Europa kende. Dexys Midnight Runners en Come

Love is in the air en ook de zomer hangt in de lucht. Dit jaar is die overal, hè? Ook in je radio. Met Cecilia van Simon & Garfunkel en straks Bayando van het Belgische Paradiso.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oeh, hij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Zometeen een nummer over de ontgoocheling van het grote stadsleven van een man die daar zelf aan ten onder ging. Jerry Rafferty. Your golden years. Dat lijkt wel waarzeggerij. Nostalgie plus. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Hier is Vrouwtje Kallion.
4: Goedemiddag. Er komen voorlopig geen maatregelen tegen de aanhoudende droogte. Code oranje blijft gelden. Vlaams omgevingsminister Broens roept wel op om zeer spaarzaam te zijn met water. Want er is voorlopig nog genoeg drinkwater, maar de druk op de watervoorraden neemt wel verder toe. De waterstanden staan laag en de grondwaterpeilen blijven dalen. Probeer zoveel mogelijk regenwater te gebruiken als dat nog niet op is. En gebruik water alleen als dat nodig is, klinkt het. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat kindermoordenaar Marc Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelevière. Speurders vonden 2 dagen later Laetitia en Sabine in de kelder van Dutroux zijn huis. Later blijkt ook dat Dutroux verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was eerder veroordeeld voor seksueel geweld en hij was op dat moment voorwaardelijk vrij. De zaak leidde tot veel verontwaardiging en zorgde voor een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Op het EK Atletiek heeft Merel Maas zich geplaatst voor de finale van het hoogspringen. Ze sprong over 1,91 meter, genoeg dus voor dat finale ticket. Ook Remy Schrijns plaatste zich knap voor de finale van de 3000 meter steeple. Daarbij moeten atleten over horden en een waterbak lopen. Schrijns finishte in zijn reeks als tweede. Wel pech voor Tim van de Velde, want hij viel in de waterbak en kwam pas als voorlaatste binnen. Hij gaat dus niet door naar de finale. En rode duivel Jeremy Doku blijft bij zijn Engelse club Manchester City spelen. Hij verlengt zijn contract met 5 jaar tot al zeker 2031. Doku is 24 en speelt al sinds 2023 bij City. In 131 wedstrijden scoorde hij 22 keer en gaf ook 34 assists. Hij won onder meer de Engelse titel in 2024. Veel zon en erg warm met maxima tot 35 graden. Morgen hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wordt wisselvalliger. Eerst nog zonnig, daarna lokaal kans op buien. Maar het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien. Het is ook wat koeler met maxima van 21 tot 26 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

Fans van Bryan Adams, die tellen af. 15 oktober staat hij in de Afwasdome. En zijn hit Heaven zingen we natuurlijk allemaal mee. Maar die werd oorspronkelijk in 1983 geschreven voor de film A Night in Heaven over een mannelijke stripper. Ja, en niet voor het album Reckless dus. De film werd geen succes. Heaven eerst ook niet, maar de song die kreeg 2 jaar later een tweede leven op dat succesalbum Reckless van Bryan Adams. In 1983 uitgebracht, maar pas in juni 85 een nummer 1 hit. Soms moet je even geduld hebben voor dat hemelsgevoel.

1983 kregen we een glimmende Belgische legende bij. En wat er dat jaar in de hitlijsten gebeurde, ja, dat kom je straks ook te weten. Eerst een andere legend, Bruce Springsteen, ook Thelma Houston en Johan Vermine. Die mag nu eerst.

bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim. You're

0: blijven we op dansen. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.
1: De zomer van je leven.
0: Zomer 1982, terwijl Fleetwood Mac de radio verovert met hun hit Hold Me, krijgen de Belgen voor het eerst een gloednieuw muntstuk van 20 Belgische frank in handen. Een historische introductie van het bekende bronskleurige muntje met koning Boudewijn erop, dat destijds in ieders broekzak rammelde, terwijl de Amerikaanse topsingle uit de boksen knalde, Fleetwood Mac en Hold Me.

0: The Sweet en een dikke zomerhit van Ryan Paris, Dolce Vita. Die heeft Domi voor je mee. En nu recht op je doel af met Peter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk and don't look back.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: Your go.

0: De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
8: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
7: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
8: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
7: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
8: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: Hey, hallo, goedemiddag. Ook op deze donderdag zit ik in je radio om lekkere muziekjes voor je te draaien. Wat zou je zeggen zo meteen van The Sweet en Papa Joe? En Fraukje heeft voor jou het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het is vandaag de warmste 13 augustus sinds de start van de metingen. In Ukkel is vanmiddag zo'n 32,2 graden gemeten. Het wordt wellicht nog 35 graden vandaag. Het record kan dus nog verder oplopen. En we zitten bijna zeker in een derde hittegolf. Code oranje voor de droogte blijft ook van kracht. Er komen voorlopig geen maatregelen, maar de droogtecommissie roept wel op om zeer spaarzaam te zijn met water. De druk op de watervoorraden neemt toe. Er is voorlopig wel genoeg drinkwater. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een ontploffing. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. De explosie zou gebeurd zijn bij een opslagtank op een bedrijventerrein. Daar was een onderhoudsploeg aan de leidingen aan het werken. De brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse. Eerder vanmorgen was er ook al een elektriciteitspanne en een kleine brand in de haven, maar het is niet duidelijk of er een link is met die ontploffing. En op het EK Atletiek staat Helena Bonnet in de finale van de 400 meter. Ze werd knap vierde met een nieuw persoonlijk record. Ze had de tweede beste verliezende tijd en mag dus nog meestrijden voor de medailles. Merel Maas plaatst zich dan weer voor de finale van het hoogspringen. Ze sprong in haar reeks over 1,91 meter. En ook Remy Schijns gaat door naar de finale van de 3000 meter stiepel. Daarbij moeten atleten over horden en een waterbak lopen. Hij werd in zijn reeks tweede. Tim van de Velde is uitgeschakeld. Hij viel in de waterbak. Veel zon en erg warm met maxima tot 35 graden. Morgen hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wordt wisselvalliger. Eerst nog zonnig, daarna lokaal kans op buien. Maar het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien. En het is ook wat koeler met maxima van 21 tot 26 graden.
11: En dan wat problemen onderweg op de E19 Brussel-Antwerpen. Verlies je dik 20 minuten van Mechelen-Zuid tot Reumst op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent, een kwartier van Beervelde tot Gentbrugge. Op de Brusselse buitenring dik 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten van Berghem tot de Kerk. Die tunnel, daar staat een defect voertuig. Op andere plaatsen is het tijdverlies minder dan 10 minuten.
13: De zomer van je leven.
14: Domi Kromme.

Ja, je zou het on-Belgisch kunnen noemen met die strakke blazersectie op het plaatje. Afkomstig uit Portugal waren ze en gevlucht naar België, waar ze een carrière uitbouwden. Jess en James, de twee broers. En belpop uit de jaren 60. Move van Jess en James. En nu de hoge tonen van Minnie Riperton hier bij Nostalgie Plus.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi!
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: wap, la, bam, boom.
1: En dat is wat iedereen kan meezingen natuurlijk van het plaatje. Wap, babaluba, wala, bam, boom. Little Richard, Tutti Frutti, Nostalgie Plus. Met The Middle of the Road nu. Tutti,

In Engeland was het al meer dan 10 jaar geleden dat hij nog een nummer 1 hit scoorde. En met deze lukte het dan. En hij speelde het klaar om maar liefst in 4 opeenvolgende decennia nummer 1 hits te scoren. In de jaren 50, 60, 70 en 80. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Plaat waarmee die eind jaren 70 vriend en vijand verraste. Door mee te springen op zo'n beetje die discotrein van dat moment. Je hoorde hem hier in de zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus, waar we vandaag aandacht hebben voor de zomer van 1982. Daar gaan we zo meteen nog een keer op terugblikken. Albert Hammond staat ook klaar met de Free Electric Band. En dit kwam uit de film Buster met Phil Collins in de hoofdrol. The Four Tops. Hier is Loco in Acapulco.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Roomkoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2 plus

0: De architect van heel wat andere grote hits. En af en toe zelf ook nog een keertje de hitparade induiken. Dat kon niet goed. Albert Hammond uit 1973 en de Free Electric Band.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag aandacht voor de zomer van 1982. Dat was de zomer waarin de compact disc de grote doorbraak beleefde. Op 17 augustus werd de allereerste cd geperst in een fabriek in Hannover in Duitsland. En dat was The Visitors van ABBA. Overigens ontworpen bij Philips in Eindhoven. Er was een opvallende inbraak in het Koninklijk Paleis in Engeland, in Buckingham Palace. Daar drong ene Michael Fagan de slaapkamer van koningin Elisabeth II binnen. Die zat zo'n 10 minuten op de rand van het bed te praten voordat de beveiliging hem opmerkte. En in juni 1982 zag de allereerste Rubik's Cube World Championship, vond dat plaats in Budapest. Het was een Vietnamees-Amerikaans student die het kampioenschap won door de kubus op te lossen in een toen ongekende 22,95 seconden. En dan wat muzikale weetjes. Michael Jackson was bezig de laatste hand te leggen aan de opname van Thriller. In de zomer van 1987 zat hij samen met Quincy Jones opgesloten in een studio in Los Angeles. En de Steve Miller Band veroverde de wereld met het nummer Abracadabra. In 1982 vocht het een felle internationale radiostrijd uit met Chicago in Amerika. En Hard to Say I'm Sorry, uiteindelijk pakte Miller in vele landen de absolute nummer 1 positie. Reden genoeg om hem nog een keertje te draaien nu.

voor een keertje niet geschreven door hun eigen zanger Errol Brown, maar wel door Russ Ballard. Die was al gitarist bij een legendarische band, Argent. En het was de enige nummer 1 hit voor Hot Chocolate in Engeland. Dat was So You In Again. En nu gaan we op naar het nieuws van 4 uur. Doen we bij deze van 10cc, de Wall Street Shuffle.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Ja, zeg, hoe laat kom je zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
9: Macri in Ronsen.
10: Nu verleng de solde.
9: In Ronsen of op macri.be.
11: En zo is het bijna 4 uur geworden. Zometeen een superclassic uit het einde van de jaren 70 van Supertramp, Breakfast in America. Vrouwtje, voor jou het nieuws.

0: €50. In de haven van Rotterdam is een dode gevallen bij een ontploffing. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. De explosie zou gebeurd zijn bij een opslagtank op een bedrijventerrein. Daar was een onderhoudsploeg aan de leidingen aan het werken. De brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse. Eerder vanmorgen was er ook al een elektriciteitspanne en een kleine brand in de haven. Het is niet duidelijk of er een link is met de ontploffing. En voetbalclub Anderlecht moet een forse boete betalen omdat de supporters zich hebben misdragen in de Europa League-wedstrijd tegen het Zweedse Hammarby. Dat besliste de Europese Voetbalfederatie UEFA. In totaal gaat het om meer dan €27.000. Supporters van Anderlecht gooiden bekers op het veld en blokkeerden de trappen in de tribunes. Anderlecht roept haar supporters op om de stadionregels te volgen. Vanavond speelt Anderlecht trouwens thuis tegen het Griekse PAOK. Het is nog nooit zo warm geweest op een 13 augustus. In Ukkel werd al 32,2 graden gemeten, maar het kan nog tot 35 graden worden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wisselvalliger met kans op buien, maar het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien tot 26 graden.
1: En dan wat problemen onderweg op de Antwerpse ring. Richting Gent verlies je op dit moment een half uur van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Door een ongeval nog op de Antwerpse ring in de andere richting, richting Nederland. Een half uur vertraging van Antwerpen-West tot Borgerhout door een defect voertuig. En ook nog een keertje problemen op de ring richting Gent. Van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel, ook daar gebeurde een ongeval. Op de E19 Brussel-Antwerpen 20 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek een kwartier van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgs. Op de Antwerpse ring richting Nederland een dikke 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de A12 Brussel-Boom 10 minuten van Stroombeek-Bever tot Londerzeel. Dat komt door een defect voertuig daar. En op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen 10 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord.
2: De zomer van je leven.
3: Domi Krommen.

Het straalde helemaal zomer uit met Italo-dance-invloeden, maar toch kwamen ze uit Frankrijk. Het liedje was al een paar jaar oud voor het een grote hit werd. Maar uiteindelijk in 1988 anderhalf miljoen exemplaren van verkocht in Frankrijk. Het werd daar dus in de zomer super geapprecieerd, deze van Début de Soirée. Midefolie bij Nostalgie Plus. Met straks de Motown Sound, de Supremes, The Happening. Dat is voor na Grace Jones en haar bewerking van La Vie en Rose.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
12: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
11: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
12: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
13: Your golden years. Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

Hij was al wel even bezig met de Q-tips, maar begin jaren 80 was er al de definitieve doorbraak van de zanger Paul Young. Eerst met zijn hitje Wherever I Lay My Head, That's My Home. Dat was al een cover. En ook dit was eigenlijk een cover van een hit van Jack Lee uit de jaren 60. Van de band The Nerves, die we kennen van Hanging on the Telephone, het origineel daarvan. En het was meteen een van de grootste hits voor Paul Young van het album No Parley 1983. Gedenkwaardige herfst in de muziekgeschiedenis met Comeback and Stay. En over gedenkwaardige platen gesproken, deze over vreemdgaan van Billy Paul.

De koningen van de surf sound, alhoewel ze later zouden uitgroeien tot een echte popband. The Beach Boys Surfing USA om 4:55 hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Boskex heeft wat hitjes afgeleverd, kwaliteitsvolle hitjes. En eentje daarvan heb ik zo meteen voor je klaarstaan. What Can I Say? Gewoon dat ik Madonna nu ga draaien met Like a Virgin.

0: verhalen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: MC Hammer nam het in de jaren 90 nog een keertje op. Maar het origineel was van The Chillouts. 1971, die slow soul. Lekker op deze donderdagnamiddag. Have you seen her?
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1982. Wij moesten er in Europa nog even op wachten. Maar in Amerika was men compleet gek van de nieuwe film van Steven Spielberg. Het meesterwerk E.T. ging in de Amerikaanse bioscopen in première. Het werd de best verkochte film van de jaren 80 en zorgde wereldwijd voor een gigantische hype rondom de schattige alien. Wij moesten er dus inderdaad nog even op wachten. En wat veel mensen zouden verwachten is dat de film Oscars zou winnen, maar dat was dan weer een tegenvaller. In 1982, in die zomer, in augustus, werd de Commodore 64 gelanceerd. Ik had er ook zo eentje. In de late zomer van 82 kwam die op de markt. Het zou uitgroeien tot het beste verkochte personal computer aller tijden en veranderde manier waarop een hele generatie thuis gamede. En ik weet niet of je het nog weet, maar je moest dan zo'n cassettespelertje erbij kopen en dan je spelletje gewoon op een cassette soort van opnemen aan de hand van tonen en zo inladen in je computer en dan kon je die spelletjes gewoon spelen. En wij leerden op school ook gewoon programmeren met zo'n Commodore 64. Basic heette dat computerprogramma waarmee je zelf commando's kon ingeven. Allemaal in de zomer van 1982. En waar zaten we ook in de zomer? Uit Nederland komen overwaaien. Echt het hoogtepunt van hun faam. Ik heb het over de band rond onder andere Henny Vrienten. En dat was Doe Maar uiteraard. In 1982, in die zomer, kleurden ze met Is Dit Alles?

Met gitaarriffs die je zonder twijfel explosief kunt noemen. Uit het debuutalbum van Boston. En More Than a Feeling, en daarvoor uit het jaar, de zomer 1982. Het waren de hoogdagen voor de Nederlandse band Doe Maar en hun album Doris Day en andere stukken. En ik draaide daarvan het fantastische nummer Is Dit Alles. Dit is Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Die van 2026 met Chic nu tot aan het nieuws van 5 uur.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
11: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
11: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
11: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
12: En de plaatjes blijven ook hier bij Nostalgie Plus. Wat zou je zeggen zo meteen van een portie ABBA met Voulez-vous? Vrouwke heeft nu voor jou het nieuws van 5 uur. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen onderzoekt of de dodelijke brand in een camping in Grobbendonk is aangestoken. Er zijn aanwijzingen die kunnen wijzen op kwaad opzet. Bij de brand werd ook 1 lichaam aangetroffen. Het is nog altijd niet duidelijk om wie het precies gaat. Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam om de precieze

0: euro. En een leuke ontdekking in Dendermonde. Daar hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud gevonden tijdens renovatiewerken. In de muren van een kelder zat een kist verstopt vol met goudklompen en gouden munten. De waarde wordt geschat op zo'n 9 miljoen euro. Een verrassing voor de arbeiders, maar ze mochten de schat niet bijhouden. De politie heeft het naar een veilige locatie gebracht. Het parket onderzoekt nu aan wie dat goud toebehoort. Het is zonnig en warm met maxima tot 35 graden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wisselvalliger met kans op buien. En het blijft ook warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien tot 26 graden.
1: En dat is dus ook puffen in de file op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Een half uurtje van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan op de E19. Brussel-Antwerpen 25 minuten, van Mechelen-Zuid tot Rumst ook 25 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Nederland een dik kwartier, van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring een dikke 10 minuten, van Grimbergen tot Jette. Ook een dikke 10 minuten van A12 op de A12 van Brussel naar Boom. Van Strombeek-Bever tot Londerzeel en tenslotte op de R4, dat is de ring van Gent. Van Zeilzaten tot Merelbeke, daar verlies je 11 minuten. Van Wippelgem tot de Brugse Vaart. Op andere plaatsen is het tijdverlies 10 minuten of minder.
2: De zomer van je leven.
3: Domi Krommen.

Sloophamer, die de Kings heten. En You Really Got Me bij Nostalgie Plus. The King of Reggae is zometeen Bob Marley en de Wailers met One Love. People get ready. En dit is Van Morrison.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
7: Dus.

met in het achtergrondkoortje een piepjonge Cher. Die was 17 jaar oud en die was bevriend met de man hierachter, Phil Spector, met zijn typische Wall of Sound. En het favoriete liedje van Brian Wilson, trouwens van de Beach Boys, dat waren de Ronettes met Be My Baby bij Nostalgie Plus om 9 voor 5:30. Met John Miles nu.

Ja, dat hij een man is die wat instrumenten kan bespelen, had hij al talloze keren bewezen. Moest hij wel iemand zoeken die de zang moest doen, want daar was hij natuurlijk niet zo scherp in. Namen Mike Oldfield. Hij huurde dan maar Maggie Riley in. Hij had er een paar hitjes, onder andere met Two Friends. En deze, de grootste, dat was Moonlight Shadow hier bij Nostalgie Plus. En dit is Zomerse Belpop van de Two Man Sounds.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Your Golden Years.
6: Nostalgie Plus.

0: ELO en Mr. Blue Sky om 6:12.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1982. Dat was de zomer die gekleurd werd door het einde van de Falklandoorlog. De strijd tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië om de eilanden kwam in de vroege zomer officieel tot een einde. De Argentijnse troepen gaven zich over in Port Stanley, wat leidde tot de val van de militaire junta in Argentinië. En Italië pakte de wereldtitel voetbal op 11 juli. In Spanje werd het WK voetbal gespeeld. Het land versloeg West-Duitsland in de finale in Madrid met 3-1. Aanvaller Paolo Rossi werd de grote held van het toernooi. Hij scoorde maar liefst 6 doelpunten. En Bernard Hinault die heerste in de Ronde van Frankrijk. Op 25 juli mocht hij voor de 4e keer de Ronde van Frankrijk winnen. Hij pakte de gele trui al vroeg in de ronde en gaf die gewoonweg niet meer af. En deze disco-classic die beheerste de discotheken in 1982 in die zomer. Rolls Royce en Best Love.

Al Stewart, die leefde in 1977, een classic album af. Dat was The Year of the Cat natuurlijk. En dat nummer is beroemder geworden, maar er stonden nog veel pareltjes op, zoals deze, On the Border. Hier bij Nostalgie Plus. En daarvoor nog Rolls Royce, uit de zomer van 1982. Morgen duiken we weer in een nieuwe zomer. En nu nog Chevy Checker.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

Goeie avond. In het natuurgebied Kalmthoutse Heide heeft een groepje jongeren gisteravond een kampvuur gemaakt. Ze hadden het naar eigen zeggen koud gekregen nadat ze naar de zonsverduistering kwamen kijken. De brandweer kreeg er melding over en kwam meteen ter plaatse. De vlammen waren al 1 meter hoog en de brand zat ook al ondergronds. Levensgevaarlijk, zegt de brandweer. Met dit droge weer kan 1 vonk al genoeg zijn om hectare natuur te verwoesten. Het parket van Antwerpen onderzoekt of de dodelijke brand in een camping in Grobbendonk is aangestoken. Er zijn aanwijzingen die kunnen wijzen op kwaad opzet. Bij de brand werd ook 1 lichaam aangetroffen. Het is nog altijd niet duidelijk om wie het precies gaat. Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. 2 chalets zijn volledig verwoest en 1/3 raakte beschadigd. En voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. Meer dan 100 mensen, onder wie ook kinderen, moesten in zee springen om te ontsnappen aan het vuur. De kustwacht bracht hen allemaal veilig aan land. 2 mensen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De boot is volledig uitgebrand. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. Nog tot vanavond erg zonnig en warm, minima tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer tot 36 graden. Zaterdag wisselvallig met kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. En zondag meer wolken, maar wel meestal droog tot 26 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
6: Macri in Ronsen.
7: Nu verleng de solde.
6: In Ronsen of op macri.be.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

Goedenavond. In het natuurgebied Kalmthoutse Heide heeft een groepje jongeren gisteravond een kampvuur gemaakt. Omdat ze het koud hadden toen ze naar de zonsverduistering en sterren wilden kijken. De brandweer kreeg er melding over en kwam meteen ter plaatse. De vlammen waren al 1 meter hoog en de brand zat ook al ondergronds. Levensgevaarlijk, zegt de brandweer. Met dit droge weer kan 1 vonk al genoeg zijn om hectare natuur te verwoesten. En het is ook verboden. In het zuiden van Engeland, dichtbij Brighton, is een trein ontspoord. Dat zegt de Britse transportpolitie. Het ongeval gebeurde niet ver van ons station. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Op beelden van de Britse openbare omroep BBC is te zien hoe mensen op de ontspoorde wagon staan. Het is niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren en of er slachtoffers zijn. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet herbeginnen met een anders samengestelde rechtbank. Dat oordeelde het Brusselse Hof van Beroep. De advocaat van de ex-spelersmakelaar had nog voor het proces een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechtbank, omdat hij de rechter niet geschikt vond. Het Hof van Beroep gaat daar nu in mee. Koeken kocht 9 jaar geleden Anderlecht voor bijna 60 miljoen euro. Hij beschuldigt de vorige CEO en spelersmakelaar van gesjoemel bij transfers en oplichting. Nog tot vanavond erg zonnig en warm met minimaal tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer tot 36 graden. Zaterdag wisselvalliger met kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. En zondag meer wolken, maar wel meestal droog tot 26 graden.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s. Yo!